Zangeres, de zangeres zonder naam. Het moedertje. Mama. De boze heintje.